Tlaknawe kio kche padareli cristian. Kukain kishteli kakwa. Nakchare 40 días, 40 noches libotija. Aban kuite pa. Laistis kole kakwiti netin a. Tis chapalis che eli huku. Manakstis jiban kil. Tis okas kwikikin utis kole. Abeli cristiano xera bichi kukan. Aniki atinakri kinikwin kan. Lo kiru mingana kanabru. Ali kawanoe jengip utis yaok chiseban. Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee h